0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Een zware stroomstoring heeft gisteravond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. De verkeerstoren was niet getroffen en het luchtverkeer kon wel doorgaan. Er zijn geen vluchten geschrapt. Wel waren er forse vertragingen. Ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7:00 en het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Rond 11:00 ging de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11:00 zijn daar geen vluchten meer toegelaten. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval dinsdag, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. De chauffeur en 3 inzittenden van de bus kwamen toen om. 5 anderen raakten zwaar gewond. Hun toestand is al wat beter. Tijdens de waken werd onder meer een minuut stilte gehouden. Ook zijn er op de plaats van het ongeval witte ballonnen opgelaten. Heel wat mensen reageerden op de oproep van een burger daarvoor op Facebook, zoals deze 2 vrouwen.
2: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
3: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
1: Volgende maand houdt de gemeente Buggenhout ook nog een officiële herdenking. Amerikaanse en Cubaanse hooggeplaatste militairen hebben elkaar ontmoet op de Amerikaanse marinebasis van Guantanamo Bay. De generaals bespraken veiligheidskwesties, vooral over Guantanamo Bay en over de veiligheid van de militairen en hun familie. De relaties tussen beide landen zijn erg gespannen nadat de VS in januari een olieembargo hadden opgelegd aan het eiland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al vaak gedreigd om Cuba in te nemen. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen. Het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de piekmaanden op Mount McKinley. De hele beklimming duurt ongeveer 17 dagen en jaarlijks doen 1000 mensen een poging. Ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Het weer. Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. Zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. In Bermo.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Code Yellow.
9: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Echt? Een heel jaar?
9: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
2: Classics.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting.
7: Let's go.
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Classics. Radio 1.

0: Radio 1 Classics live. Classics.
1: Radio 1. Een goeie nacht. Het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2:00 over een mogelijk bestand. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Tussen de VS en Iran geldt al enkele weken een staakt het vuren, maar dat staat onder druk na wederzijdse beschietingen. Volgens de Britse omroep BBC ligt er nu een voorstel op tafel om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center moet worden gehaald. Dat cultuurcentrum in Washington mag wettelijk alleen de naam van oud-president John F. Kennedy dragen. En alleen het congres was bevoegd om een naamswijziging door te voeren. De rechter verbood ook de geplande sluiting voor renovatiewerken, omdat het centrum altijd een minimale programmering moet aanbieden. Trump noemt de uitspraken oneerlijk, maar lijkt zich er wel bij neer te leggen. De president kondigt nu aan dat hij het beheer van het centrum wil overdragen aan het congres. In Kenia heeft de politie 8 verdachten aangehouden van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers die in de brand bleven geen schijn van een kans.
2: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
1: Bij een verkeersongeval in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde nadat de chauffeur moest uitwijken voor een auto. De man kon zelf uit de cabine klimmen, maar werd meteen aangevallen door de bijen en honderden keren gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg werd 8 uur lang afgesloten. Imkers uit de buurt hielpen de bijen te vangen. Mensen in de omgeving die allergisch zijn voor bijensteken kregen het advies binnen te blijven. Het weer. Plaatselijk is er nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Classics.

0: tegels.
1: Natuursteen.
0: Parket. In Permo.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
8: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
8: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Classics. Radio 1.

0: riskeert in Canada 14 jaar gevangenisstraf per aanklacht. De strafmaat wordt later dit jaar bepaald. Een zware stroomstoring heeft gisteravond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. De verkeerstoren was niet getroffen en het luchtverkeer kon wel doorgaan. Er zijn dus geen vluchten geschrapt, wel waren er vertragingen. Ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7 uur. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Rond 11 uur ging de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11 uur zijn daar geen vluchten meer toegelaten. In Buggehout hebben een 100-tal mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval met een schoolbus van afgelopen dinsdag. De bus werd er aangereden door een trein waarbij de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen om het leven kwamen. In de bus zaten ook nog 5 andere kinderen die zwaargewond naar het ziekenhuis moesten. Intussen gaat het beter met hen, zegt Caroline van den Bergen die de waken volgde.
1: De voorbije dagen mochten 2 leerlingen het ziekenhuis al verlaten. Die waren aan de beterhand. En zij zijn vandaag ook een eerste keer terug naar school gegaan met hun familie. Omdat de school met hen een herdenkingsmoment heeft gehouden in de loop van de ochtend. De 3 anderen die liggen wel nog in het ziekenhuis. Maar volgens de school is daar toch ook lichte beterschap voor die 3 leerlingen. Die dus nog voor verzorging in het ziekenhuis even moeten blijven.
0: De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een eivormige kern. Philippe Samijn werd 77 jaar. Het weer, er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Code yellow!
7: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus, go voor info naar telenet.be.
9: Tegels.
10: Natuursteen.
9: Parket. In Bermo.
2: Classics.
11: Radio 1.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht, hè.
7: Rustig,
6: schat. Rustig niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Classics. Radio 1.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Radio 1 Classics, live.
4: Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
5: De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens 1,5 week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in Portugal in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op de Denali, ook bekend als Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen, het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de drukste maanden op die berg. De hele beklimming van de Denali duurt ongeveer 17 dagen. Jaarlijks doen 1000 mensen een poging, ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Joao Fonseca. Djokovic haalde de eerste 2 sets binnen, maar daarna nam Fonseca het over. De wedstrijd duurde 5 uur. Eerder werden ook Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld en Carlos Alcaraz gaf voor het toernooi forfait. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Alexander Zverev door naar een plaats bij de laatste 16. Het weer, vandaag gedeeltelijk bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond is er opnieuw kans op onweersbuien. Morgen, zondag, nog maximaal 24 graden en grotendeels droog. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
6: Classics.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. In Bermo.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Zeg je de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl. Dat kan tellen.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht hè.
9: Rustig,
8: schat. Rustig niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, oh, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Classics. Radio 1.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Code yellow.
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
5: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman.
9: Classics. Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Al zijn voorwaarden zijn voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand met Iran. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor olie- en gastankers. Verschillende internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen intussen voor een wereldwijd tekort aan olie deze zomer als de straat van Hormuz niet snel opengaat. En dat zou slecht zijn voor de energiezekerheid en voor de economie. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf op voor het toernooi. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar met een onweer, daarna droger en ook zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe en lokaal kan dat weer een fel onweer zijn. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket. In Bermo.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Classics. Radio.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
5: Bebad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Classics.
8: Radio 1.

0: voor het toernooi op. Van de top 5 van het malletennis stoot alleen de Duitse Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar nog met een onweer. Daarna droger en zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. En lokaal kan het gaan om een fel onweer. Morgen eerst nog veel wolken met in het oosten enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben je zonder geld in Peru? En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Classics.
8: Radio 1.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Zeg je de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Classics. Radio 1.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.

0: duidelijk, maar de gevolgen van die Oekraïnse aanvallen op olieinfrastructuur worden daar wel alsmaar duidelijker. De lokale leider van de Krim kondigde gisteravond aan dat inwoners nog maar maximaal 20 liter benzine per dag zullen mogen tanken. En die tekorten zijn ook het gevolg van alsmaar effectievere Oekraïnse drone-aanvallen op een belangrijke snelweg die de Krim verbindt met Rusland door bezet gebied in het oosten van Oekraïne. Oekraïnse drones worden massaal die kant op gestuurd, meer dan 100 kilometer van de frontlijn. En ze zijn getraind om met AI op het moment zelf Russische militaire doelwitten te herkennen en te raken, zoals militaire transporten of tankwagens. En dat brengt dus de Russische bevoorrading meer en meer in de problemen.
1: Dankjewel, Marijn. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. 2 voorwaarden zijn dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer open moet voor olie- en gastankers. Verschillende internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen intussen voor een wereldwijd tekort aan olie deze zomer als de straat van Hormuz niet snel opengaat. En dat zou slecht zijn voor de energiezekerheid en voor de economie. In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde OKP Aalst uit en Antwerpen won van Limburg United. De finale begint volgende week donderdag. Wie het eerst 3 keer wint, is landskampioen. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener João Fonseca. Het verslag vanuit Parijs is van Gilles Meulemans.
2: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de 2e ronde, neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een 5e set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
1: De dag start hier en daar nog met een onweer en daar hoort soms een stevige regenbui bij. Droger en zonniger weer straks bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweer opnieuw toe. Morgen eerst veel wolken met in het oosten nog enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Dit nieuws begon met de langdurig werkzoekenden in Vlaanderen. Meer langdurig werklozen zijn opnieuw aan het werk, nu je nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering kan krijgen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

Figurable, this course and long finish.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Classics.
11: Radio 1.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Classics. Radio 1.

0: Oh, mai de si vece vas la
1: grea, eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Sichtie? Bancaria nu funcționar? Ba, un scart merg
0: in Europa. Schaps, bleft, calm.
1: Calm! Spesitiu zonder geld in Peru. En mere mugus preis bijna op. Ze biedt zich met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Classics. Radio 1.
5: 9 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer Vlaamse langdurig werklozen hebben een job gevonden nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Dat blijkt uit een VDAB-studie die voor het eerst de gevolgen van die nieuwe wet bekijkt. Trui de Marais, die lijkt toch impact te hebben?
6: Ja, die blijkt effect te hebben, althans volgens Vlaams minister van Werk Demir. VDAB keek naar de groep werklozen die halfweg vorig jaar minstens 2 jaar werkloos waren en die dus dit jaar hun uitkering verloren. In maart vorig jaar had 9% al een nieuwe baan gevonden. Dit jaar is dat ook in maart al.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Radio 1 Classics, live.
4: Met Rusland. Oekraïense drones worden massaal die kant opgestuurd, meer dan 100 kilometer van de frontlijn. En ze zijn getraind om met AI Russische militaire doelwitten te herkennen en aan te vallen, zoals militaire transporten of tankwagens. En ze plaatsen ook mijnen. En dat brengt de Russische bevoorrading natuurlijk meer en meer in de problemen.
5: Dankjewel, Marijn. In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde Okapi Aalst uit en Antwerpen won van Limburg United. De finale begint volgende week donderdag. Wie eerst 3 keer wint, is landskampioen. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf al op voor het toernooi. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Alexander Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar nog met een onweer en daar hoort soms een stevige regenbui bij. Straks wordt het wel droger en ook zonniger bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op onweer opnieuw toe. Morgen eerst veel wolken met in het oosten nog enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Go yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Echt? Een heel jaar?
8: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
10: Classics. Radio 1.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. In Permo.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op dit moment trekt een onweerszone over het land en die heeft al op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Er kwamen verschillende oproepen binnen, vooral over blikseminslagen en wateroverlast. Bij brandweerzone Vlaams-Brabant-West is de brandweer verschillende keren moeten uitrukken, zegt woordvoerder Wouter Jean Fies.
1: Deze morgen hebben wij 2 oproepen gehad in Afliegem, allebei voor blikseminslag. Toen wij ter plaatse kwamen, was op beide adressen een uitslaande dakbrand. Wij hebben die kunnen blussen, maar er is natuurlijk wel redelijk veel schade aan de woningen. En kort nadien is er ook in Roosdal een blikseminslag geweest en daar bleef de schade beperkt tot een kapotte schouw. We hebben een 20-tal oproepen voor wateroverlast en dat gaat voornamelijk over straatkolken die het water niet konden slikken.
0: Ook in Mechelen was er een dakbrand door een blikseminslag en in Laeken is een straat onder water gelopen. Meer Vlaamse langdurig werklozen hebben een job gevonden, nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Dat blijkt uit een VDAB-studie die voor het eerst de gevolgen van de nieuwe wet bekijkt. Die wet lijkt toch wel effect te hebben, zegt Joris Philips van de VDAB.
2: Ja, we zien alleszins dat het reëel is natuurlijk, hè, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld, met het actieplan ook van minister De Meer Vlaanderen Werkt, waar we extra acties ook naar die groepen hebben gedaan. Dus dat kan ook wel een effect meeverklaren natuurlijk voor een verhoogde uitstroom naar werk.
0: VDAB keek naar een groep van 35.000 werklozen die minstens 2 jaar werkloos waren en die dit jaar hun uitkering verloren. In maart vorig jaar, toen de wet nog niet van kracht was, was 9% van hen al opnieuw aan de slag. Dit jaar is dat al 12%. De directeur van de gevangenis van Haren in Brussel die heeft ontslag genomen. Hij was directeur sinds 2022, toen de gevangenis in gebruik werd genomen. De nieuwe gevangenis zou meer met de gedetineerden bezig zijn, maar door de overbevolking lukt dat niet. En daarom stapt hij nu op, zegt Jurgen van Poeken.
3: Mijn probleem bij de opening is begonnen met het feit dat de gevangenis van Sint-Gilles niet dicht kon door de overbevolking. En daar ben ik een paar honderd cipiers kwijtgespeeld. En sinds de opening van de gevangenis van Haren zijn de gedetineerden sneller toegekomen dan het personeel. Ja, en als ik in die grote gevangenis niet meer de koers mag varen die ik had moeten varen, ja, dan hoeft het van mij niet meer.
0: En Kim Meilemans stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden. En dat aan hoge snelheid. Kim Meilemans is 30 jaar en werd 2 keer Europees kampioen en pakte zilver op het WK. Op de recente Olympische Winterspelen in Italië haalde ze geen medaille. Ze is nu bij haar afscheid wel nog altijd nummer 1 in het skeleton. Op sommige plaatsen kan er nog een hevig onweer losbarsten. Straks wordt het wel overal droger en ook zonniger bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond wel opnieuw kans op een onweer. Morgen start bewolkt met in het oosten enkele buien, daarna opklaringen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: the name of the king. It's Rock, Rock. Super educated, I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K-I-D-D. You know what I mean? Yeah. Tell you, with the echo.
1: Oh, mai visi vici vas lek.
2: Ja,
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Shh, geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger die komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Classics.
10: Radio 1.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Let's go.
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Classics. Radio 1.

0: IT-nieuws met Sophie Verbrugge. Op dit moment trekt een onweerszone over het land en die heeft al op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Vooral in de provincie Vlaams-Brabant en de regio Mechelen. Er kwamen verschillende oproepen binnen, vooral over blikseminslagen en wateroverlast. In de omgeving van Bertum, Zaventem en Leuven zijn verschillende straten onder water gelopen. Bij brandweerzone Vlaams-Brabant-West heeft de brandweer vanmorgen 4 dakbranden moeten blussen. En nu komen er vooral oproepen binnen over wateroverlast, zegt woordvoerder Wouter Janfies.
1: Nu krijgen wij heel veel oproepen voor wateroverlast. Voornamelijk door Noordrand, regio Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem, Kortenberg. Een honderdtal oproepen eigenlijk al op een half uur tijd. Voor straten die onder water komen, straatkolken die het water niet kunnen slikken en zo verder. Er zijn verschillende woningen die getroffen zijn in die zin dat we oproepen krijgen van kelders die onderlopen. Onze ploegen concentreren zich volop om die woningen te kunnen beschermen.
0: Ook in Mechelen was er vanmorgen een dakbrand door een blikseminslag. En de luchthaven van Zaventem ondervindt ook hinder door het onweer. Het Israëlische leger heeft de inwoners van nog eens 7 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te evacueren. De inwoners worden gewaarschuwd dat ze onmiddellijk moeten vertrekken, want het Israëlische leger wil daar Hezbollah-doelwitten bombarderen. Sinds midden april is er een staakt het vuur van kracht tussen Israël en de door Iran gesteunde gewapende beweging Hezbollah. Maar Israël blijft bijna dagelijks Libanon bombarderen en voert ook een grondoffensief uit. Ook Hezbollah voert af en toe projectielen af op het noorden van Israël. En bijna 2 op de 3 MS-patiënten vertellen niet aan collega's, vrienden en soms zelfs familie dat ze MS hebben. Dat blijkt uit een ledenbevraging van de MS-Liga Vlaanderen naar aanleiding van de Wereld-MS-dag vandaag. Multiple sclerose is een ongeneeslijke chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. In een beginfase is er niks van de ziekte te merken en daarom zwijgen mensen er vaak over. En ze zwijgen ook uit angst om anders behandeld te worden of om onbegrip of negatief gevolgen op het werk. Sophie Beek heeft al 10 jaar MS. Zij is zelfstandig logopediste en heeft wel verteld aan haar patiënten dat ze ziek is. Dat zei ze vanmorgen op Radio 2.
2: Dat was natuurlijk niet zo makkelijk om dat allemaal te vertellen tegen elke patiënt. In het begin heb ik dat niet echt gedaan, maar ja, aan den duur moest ik dat eigenlijk wel eens. Omdat ja, als ik dan uitviel voor een opstoot, vond ik dat wel, ik dat moest zeggen om dat een beetje begrip van de mensen te krijgen. En ik ben er ook open over. Als mensen er vragen over stellen, dan ga ik er ook op antwoorden. Waar dat er ook voor zorgt, allee, dat mensen wel alles begrijpen.
0: Stilaan wordt het overal droger en ook zonniger bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond opnieuw kans op een onweer. Morgen start bewolkt met in het oosten nog enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij 24 graden. Meer op 14nieuws.be. Radio 1.

0: Mai disivice vas la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Sichtie? Bancaria no funcionar? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schaf, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Code Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Echt? Een heel jaar?
8: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
10: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
11: Classics.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Classics.
10: Radio 1.

0: Rock Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoop, man.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Heineman stopt met skeleton. Het onweer van vanmorgen heeft op verschillende plaatsen schade veroorzaakt aan daken door blikseminslagen en verschillende straten zijn ook ondergelopen. Vooral in het centrum van het land was het zwaar. In Bertum in Vlaams-Brabant is in enkele tientallen huizen het water naar binnen gelopen. De brandweer is nog niet ter plaatse, omdat ze overbevraagd zijn, maar de gemeentearbeiders proberen al te helpen, zegt burgemeester Joël van der Elst.
1: Het is zo dat we op een aantal sites echt wel heel veel water te verduren gekregen hebben. Onder Ambert en Bos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
0: Ook in Leuven, Herent en Zaventem is er wateroverlast. In Zaventem is een steenweg in de buurt van de luchthaven afgesloten. Getuigen zagen het water meters hoog uit de riolering spuiten. Verschillende auto's, waaronder een brandweerwagen en kelders, liepen onder. Deze buurtbewoner vertelt wat er is gebeurd.
2: Het water is omhoog gekomen, steeds hoger, hoger, hoger tot daar. Dus onze auto's zijn vol water. Onze kelders zijn ook een beetje wat water binnengekomen. Bij sommigen veel, bij anderen zoals ik een beetje. Dus dat was een beetje lastig. En het heeft even geduurd voordat die water dus allemaal in de riool is terechtgekomen.
0: Het water is intussen daar wel weggetrokken. En koning Filip en koningin Mathilde hebben vanmorgen ook een kwartier rondjes gedraaid in een vliegtuig boven Zaventem door het slechte weer. Dat schrijft het laatste nieuws. Ze waren in de VS voor de diploma-uitreiking van prinses Elisabeth en waren vanmorgen op de terugweg. Maar door het hevige onweer konden ze dus niet meteen landen. Ondertussen zijn ze wel thuis. Vlaams minister van Werk, Zoël Demir, is tevreden dat meer Vlaamse langdurig werklozen opnieuw werk vinden nu de werkloosheidsuitkeringen beperkt zijn in de tijd tot 2 jaar. Dat blijkt uit een VDAB-studie die de gevolgen bekijkt van de nieuwe wetgeving. In maart vorig jaar was 9% van de langdurig werklozen al opnieuw aan de slag. Dit jaar is dat al 12%.
3: We zien heel duidelijk dat daardoor mensen sneller richting werk gaan. Tegelijk zetten we natuurlijk ook wel bij de VDAB heel fel in om die mensen ook richting werk te begeleiden. En daar wordt heel fel op ingezet met een aanklampend beleid. Want iedereen die kan werken, moet natuurlijk ook wel gaan werken. Zo is onze solidariteit opgebouwd.
0: De liberale vakbond ACLVB verandert vanaf vandaag zijn naam naar Sinova. Het woord liberaal valt ook weg en wordt vervangen door vrije vakbond. De vakbond doet dat omdat ze niet langer willen geassocieerd worden met de liberale partijen. Voorzitter Gert Truijens vertelt waarom de naamsverandering nodig is.
4: Wij voelen heel goed aan dat er nog een grote stilzwijgende massa is die zich vandaag eigenlijk een stukje syndicaal dakloos voelt. Die zich niet meer aangesproken voelt door altijd die straatprotesten of die protesten aan bedrijven, maar die ook wel niet altijd akkoord zijn met wat de regering beslist. En kijk, via petities, via het overleg, via andere manieren om druk te zetten op de regering, willen wij eigenlijk op een andere manier aan vakbond doen dan gewoon te bedogen en te staken.
0: Rusland roept zijn ambassadeur terug uit de Armeense hoofdstad Yerevan voor overleg over de Europese ambities van Armenië. Gisteren had de Russische president Poetin ook al gewaarschuwd voor zo'n toenadering. Marijn Trio, wat is er aan de hand?
5: Nou, volgende zondag zijn er in Armenië parlementsverkiezingen en Rusland probeert zware druk te zetten om die verkiezingen in zijn voordeel te doen uitdraaien. De huidige premier Pashinyan loopt voorop in de peilingen. En terwijl Armenië en Rusland altijd goede banden hebben gehad, heeft Pashinyan vaak kritiek op Poetin en zoekt hij toenadering tot het Westen en de Europese Unie.
0: Waarom is Armenië zo belangrijk voor Rusland?
5: Het is een ex-Sovjetland in de Caucasus. Het grenst enerzijds aan NAVO-lidstaat Turkije en anderzijds aan Iran, een belangrijke Russische bondgenoot. Rusland heeft ook een militaire basis in Armenië en het land is dus erg belangrijk voor Rusland om invloed te behouden in die regio. Daarom dreigt Rusland ook met zware economische gevolgen als Armenië voortgaat op zijn pad richting Europese Unie. En Poetin wees er gisteren ook nog eens op dat de crisis in Oekraïne begonnen is met pogingen om toe te treden tot de EU.
0: Dankjewel, Marijn. En Kim Meileman stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden aan hoge snelheid. Annie de Pree geeft een overzicht van haar carrière.
6: Het afscheid van Kim Meilemans komt er na haar allerbeste seizoen ooit. Meilemans won de algemene wereldbeker en werd zo op haar 30ste de nummer 1 van de wereld. Op de Olympische Winterspelen kon ze daarna geen medaille pakken. Ze verloor de ongelijke strijd van de rijkere wintersportlanden. Maar nadat ze in Duitsland geboren werd, heeft ze het land van haar ouders, België, toch op de kaart gezet in het skeleton. Ze nam een eerste keer deel aan de Winterspelen in 2018 en daarna groeide ze nog uit tot tweevoudig Europees kampioene en ze heeft ook een zilveren WK-medaille in haar bezit. Ze noemt dit het perfecte moment om te stoppen en is dankbaar voor de bijzondere reis die ze kon maken.
0: Het is intussen droog op de meeste plaatsen. Lokaal kan het in de namiddag en ook tegen de avond wel opnieuw onweren. Maar we krijgen ook enkele mooie opklaringen. En het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, dan halen we nog 24 graden. Dit nieuws begon in de provincie Vlaams-Brabant in de regio Mechelen. Daar heeft het onweer van vanmorgen wateroverlast veroorzaakt. Verschillende straten liepen onder en sommige huizen werden getroffen door de bliksem. Een volledig overzicht kan je vinden in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 12 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Verschillende straten in Vlaams-Brabant en Mechelen lopen onder door het onweer van vanmorgen. En onze landgenote en de nummer 1 van de wereld, Kim

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Classics.
6: Radio 1.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het onweer heeft her en der wateroverlast veroorzaakt, vooral in Vlaams-Brabant. En onze landgenoten en nummer 1 van de wereld, Kim Meilemans, stopt met skeleton. Het onweer van vanmorgen heeft op verschillende plaatsen schade veroorzaakt aan daken door blikseminslagen en verschillende straten zijn ook ondergelopen. In Zaventem is een steenweg in de buurt van de luchthaven afgesloten door wateroverlast. Het waterniveau stond in geen tijd erg hoog. Verschillende auto's en kelders liepen onder. En ook de brandweer zelf bleef niet gespaard. Een verslag van Tess de Keerschieter.
2: Water is tot hier gekomen, hier, kun je zien. Dan zie je daar in de hoeken. Ik kan met de auto niet weg, dus dat is niet leuk. Pak de bus.
3: Buurtbewoner Sali Ben Bouya toont hoe zijn auto tot

0: boven de zetels onder water stond door de plotse regenval.
1: Het gebeurt is een ramp en dat moeten wij zo accepteren zoals het is. Daar kunnen wij niks aan doen. Hè.
0: Dat het vanmorgen snel ging, weet ook de lokale brandweer. In geen tijd liep hun brandweerwagen onder terwijl ze een kelder aan het leegpompen waren. Officier van wacht Bruno Cornelis.
2: Door de hevige regenval spoot het water blijkbaar meters uit de rioldeksels. En als ons mensen buiten kwamen, stond inderdaad ons voertuig volledig onder water. Het was binnen een minuut of twee was dat voorgevallen. Ja.
0: Ondertussen is het water hier weggetrokken en wordt de schade opgemeten.
3: Vooral het centrum van het land kreeg het zwaar te verduren door het onweer. In Berthem in Vlaams-Brabant is in enkele tientallen huizen water binnengekomen. De brandweer is er overbevraagd. En intussen proberen gemeentearbeiders al wel wat te helpen, dat zegt burgemeester Joël van der Elst.
4: Het is zo dat we op een aantal sites echt wel heel veel water te verduren gekregen hebben. Onderaan Berthembos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
3: En ook in Leuven en Herent is er wateroverlast. De liberale vakbond ACLVB verandert vanaf vandaag zijn naam naar Sinova. Het woord liberaal valt ook weg en wordt vervangen door Vrije Vakbond. De vakbond doet dat omdat hij niet langer geassocieerd wil worden met de liberale partijen. Voorzitter Gert Ruijens.
5: Wij willen niet gelieerd worden aan geen enkele politieke partij. Wij willen met alle democratische politieke partijen rond de tafel gaan zitten om de grieven die er zijn, om oplossingen aan te reiken voor het maatschappelijk probleem. En daar willen we dus niet specifiek bij MR of bij anders voor gaan. Dat was al lang in het verleden in ieder geval, maar wij werden er altijd mee geassocieerd. Als Vrije Vakbond willen wij vrij in doen en laten zijn om de problemen op tafel te brengen daar waar die nodig zijn.
3: Rusland roept zijn ambassadeur terug uit de Armeense hoofdstad Yerevan om het te hebben over de Europese ambities van Armenië. Gisteren had de Russische president Poetin ook al gewaarschuwd omdat het land toenadering zoekt tot Europa. Marijn Trio, wat is er aan de hand?
6: Er zijn parlementsverkiezingen in Armenië volgende zondag en Rusland probeert zware druk te zetten om die verkiezingen in zijn voordeel te doen uitdraaien. De huidige premier Pashinyan loopt voorop in de peilingen en terwijl Armenië en Rusland altijd goede banden hebben gehad, heeft Pashinyan nu vaak kritiek op Poetin en zoekt hij toenadering tot het Westen en de Europese Unie.
3: En waarom is Armenië zo belangrijk voor Rusland?
6: Het is een ex-Sovjetland in de Caucasus. Armenië grenst enerzijds aan NAVO-lidstaat Turkije en anderzijds aan Iran, een belangrijke Russische bondgenoot. Rusland heeft een militaire basis in Armenië en het land is dus erg belangrijk voor Rusland om invloed te behouden in die regio. Daarom dreigt Rusland ook met zware economische gevolgen als Armenië voortgaat op zijn pad richting EU. En Poetin wees er gisteren ook al op dat de crisis in Oekraïne begon met pogingen om toe te treden tot de EU.
3: Oké, dankjewel Marijn. Sport. Kim Meilemans stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden tegen hoge snelheid. Andy de Pre geeft een overzicht van haar carrière.
7: Het afscheid van Kim Meilemans komt er na haar allerbeste seizoen ooit. Meilemans won de algemene wereldbeker en werd zo op haar 30ste de nummer 1 van de wereld. Op de Olympische Winterspelen kon ze daarna geen medaille pakken. Ze verloor de ongelijke strijd van de rijkere wintersportlanden. Maar nadat ze in Duitsland geboren werd, heeft ze het land van haar ouders, België, toch op de kaart gezet in het skeleton. Ze nam een eerste keer deel aan de Winterspelen in 2018 en daarna groeide ze nog uit tot tweevoudig Europees kampioene en ze heeft ook een zilveren WK-medaille in haar bezit. Ze noemt dit het perfecte moment om te stoppen en is dankbaar voor de bijzondere reis die ze kon maken.
3: Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de achtste finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Ze won samen met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Klepac in twee sets van een Argentijns-Braziliaans duo. Het werd 2-6-2. Elise Mertens en Magali Kempe zijn nog de enige twee Belgische vrouwen in het dubbelspel in Parijs. Gisteren werd Hanne van de Winkel ook nog uitgeschakeld. Het weer. Op de meeste plaatsen is het intussen droog. Lokaal kan het in de namiddag en ook wel tegen de avond opnieuw onweren. Het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan halen we nog 24 graden. Dit nieuws begon in de provincie Vlaams-Brabant en ook in de regio Mechelen. Daar heeft het onweer vanmorgen wateroverlast veroorzaakt. Verschillende straten liepen onder en sommige huizen werden getroffen door de bliksem. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Classics.
6: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: New York is in New York without you, love.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Op de autosnelweg E40 in de richting van Oostende heeft de politie een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet. Dat gebeurde net voor de afrit Jabbeke. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. En er zijn ook wapens gevonden, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: De Flixbus is gestopt op de pechstrook ter hoogte van Snellegem op de E40. Dat is iets voor Jabbeke. En de wegpolitie, met steun van de politiezone Houten, hebben alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd ook. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
1: De politie raadt aan om de E40 naar Oostende via de afrit Jabbeke te verlaten. De sociale inspectiediensten houden een grote actie tegen sociale fraude in de verhuissector. Veel bedrijven in die sector zijn vaak niet in orde met de arbeidswetgeving of gebruiken onveilig materiaal. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verhuisfirma's die regels niet naleeft. Er worden vandaag controles uitgevoerd in 9 verschillende steden. De firma's weten dat er controleurs op pad zijn, zegt Bart Stalpaert van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst.
3: Dat wordt ook kenbaar gemaakt aan de sector zelf, die dus op voorhand hun leden kunnen verwittigen, zodanig dat zij zich kunnen in orde brengen met de reglementering. Wij hebben ook checklisten ter beschikking die ze kunnen nagaan op onze website, waardoor dat ze beter zich kunnen voorbereiden op een controle.
1: Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 8e finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Samen met haar Chinese dubbelpartner

0: partner Zhang klopte Mertens in de tweede ronde, een Argentijns-Duits duo in twee sets. Het werd 2-6-1. Eerder vandaag plaatste ook Magali Kempe zich met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Krepac voor de kwartfinale. En Mertens en Kempe zijn de enige overgebleven Belgische vrouwen op Roland Garros. Straks speelt ook nog Raphaël Collignon de derde ronde in het enkelspel bij de mannen. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn Nederlandse trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. 2 jaar geleden volgde hij Jurgen Klopp op. In zijn eerste jaar werd hij kampioen met Liverpool. Slot had normaal nog een contract tot 2027 bij de Engelse topclub. Zijn opvolger is nog niet bekend. Het weer. Op de meeste plaatsen is het intussen droog. Lokaal kan het in de namiddag en ook tegen de avond opnieuw onweren. Blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan halen we nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Classics. Radio 1.

Imagine when I go and put stars in their eyes.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Radio 1 Classics live.

0: Classics. Radio 1. 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De E40 is afgesloten tussen Loppem en Jabbeke in de richting van de kust. Al het verkeer wordt daar tegengehouden. Op de autosnelweg heeft de politie een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet. Dat gebeurde net voor de afrit Jabbeke. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. En er zijn ook wapens gevonden, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: De Flixbus is gestopt op de pechstrook ter hoogte van Snellegem op de E40. Dat is iets voor Jabbeke. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
0: De sociale inspectiediensten houden een grote actie tegen sociale fraude in de verhuissector. Veel bedrijven in die sector zijn vaak niet in orde met de arbeidswetgeving of gebruiken onveilig materiaal. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verhuisfirma's de regels niet naleeft. Er worden vandaag controles uitgevoerd in 9 verschillende steden en daarmee willen de inspectiediensten een duidelijk signaal geven dat verhuizen eerlijk, veilig en correct moet verlopen. Dat zegt minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders.
2: Het is belangrijk om zwart werk aan te pakken, om geld te recupereren dat de overheid mist. Maar we willen ook mensen beschermen. Want iemand die in het zwart werkt en die iets aan de hand krijgt, heeft echt heel veel problemen. We kennen gevallen van mensen die een arbeidsongeval krijgen en dan gewoon geen enkele verzekering hebben. En dat willen we niet. We willen echt mensen maximaal beschermen. En ook consumenten die beroep doen op firma's, de zekerheid geven dat die firma's in orde zijn.
0: Sport. Zojuist is de bekerfinale in het voetbal bij de vrouwen tussen Anderlecht en Zultewaregem van start gegaan. Anderlecht won de beker al 11 keer en is de grote favoriet. Voor Zultewaregem is het de eerste bekerfinale. Het staat er op dit moment nog 0-0. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan het opnieuw omweren. Het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan halen we nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
3: Oh.
4: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
9: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De politie heeft 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Frankrijk. Op de E40 in Jabbeke in de richting van Oostende. De chauffeur van de bus had zelf de politie gebeld. Koen Braakman, wat weten we?
2: De chauffeur van een Flixbus had rond 11 uur vanmorgen de politie gebeld, omdat hij gezien had dat er een vuurwapen op zijn bus was. Hij ging op de pechstrook staan vlak voor de afrit Jabbeke. De politie heeft dan de bus doorzocht en effectief 2 vuurwapens gevonden in het toilet, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: De 2 vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we uit voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt het negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door Dovo.
2: Nu, tijdens dat onderzoek van Dovo werd voor alle zekerheid wel even de snelweg volledig afgesloten. Intussen kunt u daar weer door. Alle passagiers van die bus zijn gefouilleerd, maar voorlopig is niemand opgepakt. De bus blijft ook ter plaatse waar hij staat. De passagiers zijn inmiddels naar elders overgebracht en zij mogen voorlopig niet voortreizen.
1: Oké, dankjewel Koen. De sociale inspectiediensten houden een grote actie tegen sociale fraude in de verhuissector. Veel bedrijven in die sector zijn vaak niet in orde met de arbeidswetgeving of gebruiken onveilig materiaal. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verhuisfirma's de regels niet naleeft. Er worden vandaag controles uitgevoerd in 9 verschillende steden. De firma's weten dat er controleurs op pad zijn, zegt Bart Stalpaert van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst.
4: Dat wordt ook kenbaar gemaakt aan de sector zelf, die dus op voorhand hun leden kunnen verwittigen, zodanig dat zij zich kunnen in orde brengen met de reglementering. Wij hebben ook checklisten ter beschikking die ze kunnen nagaan op onze website, waardoor dat ze beter zich kunnen voorbereiden op een controle.
1: In Brussel trekt de 2-jaarlijkse Zinnekeparade door de straten. Voor de 14e keer al. Verschillende groepen of synodes vormen een folkloristische stoet in het centrale thema Droom dit jaar. Met onder meer kleurrijke praalwagens, dromenvangers en dansers die nachtmerries uitbeelden. Er zijn dit jaar maar 14 groepen, minder dan anders, omdat het door de lange regeringsonderhandelingen in Brussel niet zeker was of de parade nog wel geld zou krijgen van het gewest. Zowel deelnemers als toeschouwers zijn erg enthousiast.
5: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed te zien uiten met muziek, met theater, zoveel mensen, doet dat ontroert me ook.
6: Alles kan op een toffe manier. Dus het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Zo plezant.
7: Eigenlijk is die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
1: Sport op dit moment is de bekerfinale in het voetbal bij de vrouwen aan de gang tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Bij het begin van de tweede helft staat het er 2-0 voor Anderlecht. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan het opnieuw onweren. Het blijft warm, temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we nog 24 graden.

0: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Classics. Radio 1.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
2: niet. Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Classics. Radio 1.

Dracula, Frankenstein, and all those old groovies.

is holding mine.

0: Classics.
1: Radio 1. 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje voor onweer. Er zijn wapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Frankrijk. En meer dan de helft van de bevolking van Zuid-Soedan heeft voedselhulp nodig. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Ja, weervrouw Sabine Hagedoorn, wat mogen we verwachten?
2: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger. En dan morgen krijgen we eerst vooral in het oosten nog regen- en onweersbuien. Later wordt het vrijwel droog met geregeld zon. En de hitte is dan weggebliksemd. Het wordt minder warm met maximaal nog tot 24 graden.
1: Oké, dankjewel Sabine. De politie heeft 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Frankrijk op de E40 in Jabbeke in de richting van Oostende. De chauffeur van de bus had de politie zelf gebeld. Ja, Koen Braakman, wat weten we op dit moment?
3: Wel, de chauffeur van een Flixbus had rond 11 uur vanmorgen de politie gebeld, omdat hij gezien had dat er een vuurwapen op zijn bus was. Hij ging op de pechstrook staan vlak voor de afrit Jabbeke. De politie heeft dan de bus doorzocht en inderdaad 2 vuurwapens gevonden in het toilet, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: De 2 vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we het voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt het negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door Dovo.
3: En tijdens dat onderzoek van Dovo werd de snelweg even volledig afgesloten. Intussen kunnen auto's daar weer gewoon verder rijden. Voorlopig is ook niemand opgepakt, maar het onderzoek loopt. U hoort nog eens Anne Berger.
4: Zo'n Flixbus is eigenlijk zoals een internationale trein. Die stopt eigenlijk ook op verschillende plekken. Dus het kan ook goed zijn dat er iemand is op- of afgestapt.
3: De bus is intussen vrijgegeven, is ook al opnieuw vertrokken met alle passagiers.
1: Oké, dankjewel Koen. In Brussel trekt de 2-jaarlijkse Zinnekeparade door de straten voor de 14e keer al. Verschillende groepen of synodes vormen een folkloristische stoet. Er zijn dit jaar maar 14 groepen, minder dan anders, omdat het door de lange regeringsonderhandelingen in Brussel niet zeker was of de parade nog geld zou krijgen van het gewest. Tess de Keerschieter was erbij.
5: Kleurrijke praalwagens, vol muziek, menselijke dromenvangers of dansers die nachtmerries uitbeelden. Met 1600 Brusselaars paraderen ze in een lus door het centrum van de hoofdstad.
6: Eigenlijk is zo die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
7: Om uit te wisselen. Plezier, energie, cultuur. Alles wat voor mij een beetje Brussel is.
5: Het aantal groepen of synodes zijn er dit jaar wel maar 14 in plaats van 20. Leen de Spiegelaren van Zinneke VZW legt uit waarom.
6: Op het moment dat de synodes moesten worden vastgelegd, waren wij nog heel onzeker over onze middelen, vooral dan vanuit het gewest. De regering was nog niet gevormd. Ondertussen hebben we wel eind vorig jaar wat zekerheid gekregen, maar enkel voor dit jaar.
5: De toeschouwers kunnen het spektakel alvast meer dan smaken.
8: Het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Het is heel plezant.
9: Het is mooi. De maquillage.
10: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien uiten, dat ontroert me ook.
1: In het Afrikaanse land Zuid-Soedan hebben meer dan 7 miljoen mensen voedselhulp nodig. Dat is meer dan de helft van de bevolking. De Verenigde Naties trekken aan de alarmbel. Vorige maand al waarschuwden ze voor een enorme hongersnood. Stijn Verkruijsen is in Zuid-Soedan.
11: In een kamp voor interne vluchtelingen in Zuid-Soedan screenen gezondheidswerkers van Save the Children kinderen. Het ene na het andere krijgt de diagnose.

0: is 10,5.
1: Yes, the beer is not a good...
2: Ernstig ondervoed. Zulke kinderen krijgen speciale krachtvoeding of worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de VN dreigt een hongersnood in de gebieden waar gevochten wordt. Chris Nyanmandi van de hulporganisatie Save the Children bevestigt.
3: There are areas where there is a high risk of famine right now, where there has been ongoing violence and therefore families have not been able to engage in normal farming activities and normal business activities.
2: Zuid-Soedan splitste in 2011 af van Soedan, maar raakte al snel in een burgeroorlog verwikkeld. Die duurde 5 jaar, maar in een deel van het land is het vechten opnieuw begonnen. Zuid-Soedan is dit jaar 15 jaar, maar het is een verjaardag in mineur.
4: Sport. In het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen. In de finale klopte Anderlecht Zulte Waregem met 3-0 na 2 doelpunten van Nicky IJzerman en eentje van Luna van Zijr. Voor Anderlecht is het de 12e keer dat ze de beker winnen. En in de wielronde van Italië heeft roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit met aankomst bergop en wordt morgen waarschijnlijk ook de eindwinnaar van de Giro. Een verslag door Caro Houbrechts.
5: Jonas Vingegaard heeft nog maar eens getoond wie de beste renner in deze Giro is. Hij heeft nu ook de voorlaatste etappe gedomineerd. Een rit met aankomst bergop was dat. Ritwinst nummer 5 al voor de Deen. En met een voorsprong van meer dan 5 minuten op nummer 2 in het klassement Felix Gall is de eindzege pakken een formaliteit. De laatste rit morgen is een massasprint, dus veilig aankomen in Rome. En het is binnen voor Vingegaard. De Tour de France won hij al 2 keer. De Vuelta staat ook op zijn erelijst. En zonder ongelukken wordt hij morgen nog maar de 8e renner die alle 3 de grote rondes op zijn naam heeft weten schrijven.
4: En vandaag is ook de Giro voor de vrouw gestart. De eerste rit is een volledig vlakke etappe met aankomst in Ravenna. De rensters moeten er nog zo'n 80 kilometer afleggen. Het weer. Vanavond en vannacht kans op regen of onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minimaal van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog wat regen of onweersbuien in het oosten. Later overal wisselend bewolkt en droog en tot 24 graden dan. En ook maandag overwegend droog met zon en wolken en tot 24 graden ook. En ook vooraan in dit nieuws zat het weer. Het KMI heeft dus code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Daar is er kans op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Classics. Radio 1.

0: geldt vanavond code oranje voor onweer. En meer dan de helft van de Zuid-Soedanese bevolking heeft voedselhulp nodig. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Weervrouw Sabine Hagedoren vertelt wat we mogen verwachten.
1: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger. En dan morgen krijgen we eerst vooral in het oosten nog regen- en onweersbuien. Later wordt het vrijwel droog met geregeld zon. En de hitte is dan weggebliksemd. Het wordt minder warm met maximaal nog tot 24 graden.
0: De politie heeft twee vuurwapens gevonden in een Flixbus op de E40 in Jabbeke. De bus was onderweg naar Frankrijk. De chauffeur had zelf de politie gebeld omdat hij een vuurwapen gezien had. De bus werd doorzocht, ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse en de snelweg werd volledig afgesloten. Maar intussen is de bus vrijgegeven en heeft hij zijn reis kunnen verder zetten met alle passagiers aan boord. Voorlopig is er ook nog niemand opgepakt. In Brussel is de tweejaarlijkse Zinnekeparade door de straten getrokken, voor de 14e keer al. 1500 deelnemers vormden in verschillende groepen een folkloristische stoet, al waren het deze keer wel minder groepen dan anders, omdat het door de lange regeringsonderhandelingen in Brussel niet zeker was of de parade nog geld zou krijgen van het gewest. Tess de Keerschieter ging kijken in Brussel.
2: Kleurrijke praalwagens vol muziek, menselijke dromenvangers of dansers die nachtmerries uitbeelden. Met 1600 Brusselaars paraderen ze in een lus door het centrum van de hoofdstad.
3: Eigenlijk is zo die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
4: Om uit te wisselen. Plezier, energie, cultuur. Alles wat voor mij een beetje Brussel is.
2: Het aantal groepen of synodes zijn er dit jaar wel maar 14 in plaats van 20. Leen de Spiegelaren van Zinneke VZW legt uit waarom.
3: Op het moment dat de synodes moesten worden vastgelegd, waren wij nog heel onzeker over onze middelen, vooral dan vanuit het gewest. De regering was nog niet gevormd. Ondertussen hebben we wel eind vorig jaar wat zekerheid gekregen, maar enkel voor dit jaar.
2: De toeschouwers kunnen het spektakel alvast meer dan smaken.
5: Het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Het is heel plezant.
6: Het is mooi. De maquillage.
7: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien uiten, dat ontroert me ook.
0: In het Afrikaanse land Zuid-Soedan hebben meer dan 7 miljoen mensen voedselhulp nodig. Dat is meer dan de helft van de bevolking. De Verenigde Naties trekken aan de alarmbel. Vorige maand al waarschuwden ze voor een enorme hongersnood. Stijn Verkruijsen is in Zuid-Soedan.
8: In een kamp voor interne vluchtelingen in Zuid-Soedan screenen gezondheidswerkers van Save the Children kinderen. Het ene na het andere krijgt de diagnose.
9: It's a beer. This is 10.5.
10: Yes, the beer is not that good.
8: Ernstig ondervoed. Zulke kinderen krijgen speciale krachtvoeding of worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de VN dreigt een hongersnood in de gebieden waar gevochten wordt. Chris Nyanmandi van de hulporganisatie Save the Children bevestigt.
11: There are areas where there is a high risk of famine right now, where there has been ongoing violence and therefore families have not been able to engage in normal farming activities and normal business activities.
8: Zuid-Soedan splitste in 2011 af van Soedan, maar raakte al snel in een burgeroorlog verwikkeld. Die duurde 5 jaar, maar in een deel van het land is het vechten opnieuw begonnen. Zuid-Soedan is dit jaar 15 jaar, maar het is een verjaardag in mineur.
0: Sport. Anderlecht heeft de finale van de beker van België bij de vrouwen gewonnen. Anderlecht was vooraf de uitgesproken favoriet en won uiteindelijk met 3-0 van Zulte Waregem. Na 2 doelpunten van Niki IJzerman en eentje van Luna van Zijer. Voor haar is het haar eerste grote prijs en daar is ze bijzonder blij mee.
12: Persoonlijk sprak ik over een vloek. 2 bekerfinales zeker verloren. 3e keer goede keer en het is gelukt. Dus ik ben heel blij.
0: Het is al de 12e keer dat Anderlecht de beker wint en dat is een record. En in de Hongaarse hoofdstad Budapest is zo net de Champions League finale bij de mannen van start gegaan. De Engelse kampioen Arsenal speelt tegen de Franse kampioen Paris Saint-Germain, de titelverdediger in de Champions League. Bij Arsenal start rode duivel Leandro

0: Rossard in de basis. Het staat er nu nog 0-0. En in de wielerronde van Italië heeft roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit met aankomst bergop. Voor Vingegaard is het al zijn vijfde ritoverwinning in deze Giro. En hij wordt morgen heel waarschijnlijk dus ook de eindwinnaar. Vingegaard wordt zo de achtste renner die zowel de Giro, de Vuelta en de Tour kan winnen. En daar is hij bijzonder gelukkig mee.
1: Yeah, to now win five stages here and to have a solid lead going into tomorrow is special for me. Tomorrow we will enjoy the day and we will also enjoy the evening tonight, even though it will be a long night with the flight to Rome, but we will for sure enjoy it.
0: En vandaag is ook de Giro bij de vrouwen van start gegaan. De eerste etappe is een volledig vlakke rit met aankomst in Ravenna. De rensters moeten nog zo'n 40 kilometer afleggen. Het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minimaal van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog regen of onweersbuien in het oosten. Later overal wisselend bewolkt en droog. Tot 24 graden dan. Ook maandag overwegend droog met zon en wolken en ook tot 24 graden. En vooraan in dit nieuws zat het weer. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Daar is kans op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Ha. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate. KBC beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Classics. Radio.

0: Classics. Radio 1. 7 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is de Champions League finale tussen het Engelse Arsenal en het Franse Paris Saint-Germain aan de gang. Ze zitten daar in de rust. Michael van Varenberg, hoe staat het daar?
1: PSG won vorig jaar deze Champions League finale en ze brengen normaal gezien het mooiere voetbal. Dus iedereen schuift er.
0: Ze haalden het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Bibes is ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste rit in de Giro bij de mannen. De Deen pakte zo als een 5e ritoverwinning in deze Giro en wordt morgen meer dan waarschijnlijk dan ook de eindwinnaar. Vingegaard is dan de 8e renner in de geschiedenis die zowel de Giro, de Vuelta als de Tour kan winnen. Jongeren komen op sociale media regelmatig financiële influencers tegen die hen proberen te overtuigen om snel geld te verdienen door te beleggen. Dat blijkt uit getuigenissen bij VRT Nieuws. Minderjarigen mogen in ons land niet beleggen, maar sommigen doen dat dan toch ook in digitale cryptomunten en sommigen gebruiken daarvoor dan de identiteitskaart en bankrekening van hun ouders. Maar dat alles is niet zonder risico, want soms worden de jongeren ook opgelicht door zulke influencers. Jim Lano van de financiële toezichthouder FSMA zegt dat het belangrijk is om altijd kritisch te blijven.
2: Handel alleen met vergunde platformen. Op de lijst van de Europese toezichthouder kan je zien wie alle vergunning heeft om in Europa cryptodiensten aan te bieden. Ten tweede, wees steeds kritisch en realistisch als je een aanbod wordt gedaan. Mensen trappen al snel in frauduleuze aanbiedingen en ten derde, wees ook heel voorzichtig als je denkt dat je slachtoffer zou zijn. Verwijt direct de politie, informeer de FSMA en maak zeker geen extra geld meer over.
0: Het weer vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog regen of onweersbuien in het oosten van het land. Later overal wisselend bewolkt en meestal droog. En tot 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Classics. Radio 1.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn plat.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: De helft ging Mosquera in de fout. Kvaratskhelia Skedia van Paris Saint-Germain kreeg terecht een penalty omgezet door Ousmane Dembélé. Er volgden nog kansen op de zegen voor PSG. Zij proberen nog een tweede keer op rij te winnen. Maar dat zal dus wellicht moeten gebeuren in de extra time. Nog twee kwartieren te gaan.
1: Dankjewel, Michael. In Oostenrijk hebben duizenden mensen een deel van de Brennerpas bezet. Dat is de snelweg door de Alpen naar Italië. De actievoerders protesteerden tegen het drukke verkeer op de bergpas en in een nabijgelegen dorpje. De voorbije jaren is vooral het vrachtverkeer over de Brennerpas sterk gestegen tot 2,5 miljoen vrachtwagens vorig jaar. Door het dorpje zelf rijdt ook heel wat sluipverkeer. Een uurtje geleden is de bergpas weer in beide richtingen opengegaan voor het verkeer. Regeringspartij CD&V wil dat de kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters een volwassen begeleider is. Zijn er meer dan 10 kleuters in één klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
2: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van één begeleider of één volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er elke kleuterklas ook één kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, ik zeg maar, plasmomenten, fruit snijden enzovoort.
1: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Weer vrouw Sabine Hagedoorn.
3: Voorlopig zitten we nog altijd in die erg warme lucht, drukkend warm. En ook voor vanavond en vannacht geeft dat onweersbuien. Die lokaal alweer fel kunnen zijn. Niet overal, maar daar waar ze fel zijn, kunnen ze gepaard gaan met veel neerslag op korte tijd, kans op hagel, ook zware windstoten. En dat geldt vooral voor het centrum en het zuidoosten van het land. Dus voor de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en voor Wallonië. Noordwesten waarschijnlijk is de kans kleiner.
1: En in Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt na een verkeersongeval eerder deze week. Hij botste met zijn wagen tegen een vangrail op een snelweg. Volgens de politie waren er bij het incident geen andere voertuigen betrokken en er vielen ook geen gewonden. Maar de voetballer wordt onder meer wel verdacht van rijden onder invloed van drugs. Hij zou ook weerspannig zijn geweest. Intussen is hij op borgtocht vrijgelaten. Sterling speelt nog tot juni voor de Nederlandse club Feyenoord. Eerder voetbalde hij ook nog voor de Engelse clubs Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. En dan nog het weer vanavond en vannacht, dus nog kans op regen en onweersbuien. Bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 1.

number 126.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
7: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
9: Bebad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Classics.
11: Radio 1.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Classics. Radio 1.

0: Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn in totaal nu al ruim 200 mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. Regeringspartij CD&V wil dat kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters 1 volwassen begeleider is. Zijn er meer dan 10 kleuters in 1 klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
1: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van 1 begeleider of 1 volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er in elke kleuterklas ook 1 kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, plasmomenten, fruit snijden enzovoort.
0: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven. In Laeken in Brussel is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval met een tram. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek het slachtoffer al overleden. De trambestuurder was in shock. Het parket is een onderzoek begonnen. En dan nog een sportbericht, want op het tennistoernooi van Roland Garros is Coco Gauff uitgeschakeld. De Amerikaans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets. Gauff won vorig jaar nog de finale van het tennistoernooi. En op dit moment speelt landgenoot Rafael Collignon in de 3e ronde tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. De 5e set is er zo net begonnen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig,
4: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Classics. Radio 1.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor de tweede jaar op rij de Champions League gewonnen. In de finale die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest.

0: Radio 1 Classics live.
1: Kwam met Raphaël Collignon vanavond de laatste Belgische man in het enkelspel in actie. Gilles Meulemans. Een super tiebreak moest daar beslissen over wie doorstoten naar de vierde ronde. Weten we intussen al wie het gehaald heeft daar?
2: Ja, het is de Italiaan Matteo Arnaldi geworden. Jammer, jammer, jammer voor Raphaël Collignon, die een zeer goede wedstrijd heeft gespeeld op hoog niveau. Beide spelers waren aan elkaar gewaagd. De eerste set ging naar Arnaldi met 6-4. Dan kon Collignon de twee sets erna winnen. Maar de twee laatste sets gingen toch weer naar de Italiaan. Het was een super tiebreak op het einde, inderdaad, bij 6-6. Die moest beslissen over winst of verlies. En daarin was Arnaldi van beide start net iets sterker op de cruciale punten. Maakte Collignon net dat foutje dat hij niet mocht maken. En zo werd het 10-4 in die super tiebreak. Geen vierde ronde voor Raphaël Collignon. En zo zijn alle Belgen uitgeschakeld op Roland Garros in het enkelspel.
1: Bedankt, Jill. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich ook niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets. Gauff won vorig jaar nog de finale van het tennistoernooi. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won eerder vandaag de eerste etappe, maar werd enkele uren na de koers uit de Giro gezet, omdat haar fiets te licht werd bevonden door de wedstrijdjury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Yellow.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain liever in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen in Parijs op straat om de overwinning te vieren, maar al snel werd er hier en daar brand gesticht. Er werden onder meer deelsteps, fietsen en auto's in brand gestoken. Agenten werden ook beschoten met vuurpijlen. De politie zette daarop traangas in. Tientallen mensen zijn intussen al opgepakt. Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Een verslag van Michael van Varenberg.
2: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langszij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende vijfde strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn derde overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
1: Op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot

0: bij het jury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Maar schat, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
2: Bebat.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
2: Classics.
3: Radio 1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen in Parijs op straat om de overwinning te vieren. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen. Maar al snel werd er hier en daar ook brand gesticht. Er werden onder meer deelsteps, fietsen en auto's in brand gestoken. Zo'n 150 supporters zouden ook geprobeerd hebben om het stadion van PSG binnen te dringen. Agenten werden ook beschoten met vuurpijlen. De politie zette daarop traangas in. Honderden mensen werden al opgepakt. Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, reageerde na afloop teleurgesteld.
2: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kickers away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
1: Ook in Budapest waren er trouwens relletjes voor en na de wedstrijd. Ook daar pakte de politie verscheidene mensen op. De Libanese regering waarschuwt voor een escalatie van de oorlog in zijn land, in hun land. De voorbije dag zijn bij een aanval van het Israëlische leger 2 Libanese soldaten zwaar gewond geraakt. Hun voertuig zou geraakt zijn door een Israëlische drone. Volgens de Libanese regering gaat het Israëlische leger steeds triester te werk. Op papier is er een staakt het vuren, maar dat wordt door Israël voortdurend geschonden. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag ook opnieuw de inwoners van een tiental dorpen in het zuiden van Libanon gedwongen om te vertrekken. Nadien werden er dan bombardementen uitgevoerd.

0: Brussel, Limburg en Wallonië. Ook de komende dag lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Nagels.
1: Natuursteen.
0: Parket. In Bermo.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Classics. Radio 1.
4: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lang voor dat jaar kreeg heb je bijna nooit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind. Je ving nog niet veel wind.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Dat heeft juryvoorzitter Gilles de Dure zo pas aangekondigd in Bozar in Brussel.
2: First prize, international Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
1: Ettore Pagano is 23 jaar en speelde in de finale werk van Prokofiev. Tweede werd de Koreaanse Taeyeon Kim, die als laatste speelde. Zij krijgt ook de Clara Publieksprijs. Derde laureaat is de Canadees-Amerikaanse Leland Co. De winnaar krijgt dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen op straat om de overwinning te vieren. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen. Maar al snel werden er hier en daar ook auto's in brand gestoken en winkels beschadigd. Agenten werden beschoten met vuurpijlen, de politie zette traangas in, honderden mensen werden al opgepakt. En Paris Saint-Germain won dus de Champions League voor het tweede jaar op rij. De Engelse kampioen, Arsenal, van rode duivel Leandro Trossard, kwam nog vroeg op voorsprong. Maar dankzij een strafschop in de tweede helft kwam het tot verlengingen. Uiteindelijk werd het beslist door strafschoppen en daarin werd het 4-3 voor PSG. SD Works ProTime, dat is de wielerploeg van Lorena Wiebes, is niet te spreken over de diskwalificatie van de Nederlandse renster in de Giro d'Onne. Wiebes won de eerste etappe, maar enkele uren later werd ze uit de koers gezet omdat haar fiets te licht woog. De fiets moet minimaal 6,8 kilogram wegen. Volgens de wedstrijdjury was de fiets van Wiebes 20 gram te licht. SD Works ProTime zegt verbijsterd te zijn en stelt de meting in vraag. Volgens het wielerteam lag het gewicht van diezelfde fiets bij vorige wedstrijden telkens ruim boven het minimumgewicht. De ploeg vindt de straf ook veel te zwaar. Zeker omdat het overwicht van Wiebes in de sprint nooit verklaard kan worden door een lichtere fiets. En dan nog het weer. Vannacht nog kans.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Classics. Radio 1.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Een goeie nacht. Het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
2: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
3: First prize, Ettore Pagano.
2: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofiev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
4: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
2: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.
1: En ook in de sport waren er prijzen te winnen vanavond. In het boksen heeft de Brusselaar Riad Merhi de WBC-wereldtitel bij de bridgergewichten veroverd. Het bridgergewicht is een relatief nieuwe categorie tussen ongeveer 91 en 101 kilogram. Merhi klopte in Charleroi de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Lirina op punten.